0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.
2: Je hoort van ons!
1: Radio Star.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Enjoy the weekend.

0: beste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Je hoort van ons. Goedemorgen. Radio.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samen wonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
8: Wie dat de?
6: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
9: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker aan Pieter.
10: Goedemorgen.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: met je bonuskaart bij Discount Zonk en winkel nog voordeliger. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal gaat Turkije al meteen onderuit. Kort voor het einde staat het daar 2-0. Ook Brazilië laat punten liggen. Het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland speelden 1-1 gelijk. En Schotland versloeg Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat, zoals ik zei, op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzele heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Met een hart voor Herzele.

0: ze.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: Levensgevaarlijk.
7: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
8: Zekerpieter.be 0470 050 415.
7: Dat is zeker dat de.
8: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
7: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
8: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
9: Zekerpieter.be
8: 0470 050 415.
7: Zeker aan Pieter.
10: Radio Star.
11: Je hoort van ons.
10: Goedemorgen.

0: brouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof. Blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen. 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen en dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
1: De Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
3: Het weekend van Radio Star. Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Voor alle Daddy Cools, dit liedje van Boney M. We zijn goed vertrokken, denk ik, maar er komen nog heel veel Daddy-plaatjes aan. We gaan straks al een eerste prijsvraag lanceren,
1: ja,
0: Evie.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, het kwestie van meteen goed wakker te zijn.
1: Ja, goed. Vandaag zetten we jou graag in het zonnetje, zo begint de volgende mail. En het is gericht aan Herman de Bakker. Bedankt voor alles wat je voor ons doet. Fijne Vaderdag voor mijn pluspapa Herman en een fantastische opa is hij ook. Knuffel vanwege Dinja, Greg en de kapoentjes. Dat zijn Vince en Mees.
0: En ik kreeg een mailtje van Ferre en Leon de Roek. Ze schrijven: langs deze weg willen wij onze papa een fijne vaderdag wensen. En dat is voor Tom de Roek bedoeld. Geniet van je dag, de barbecue, een wijntje en de cadeautjes. Amai, dat ziet er daar heel goed uit voor Tom. Geniet van jouw dagje dus met een plaatje van David Bowie. Jaren 80 natuurlijk.

0: David Bowie over zijn China Girl in 83. Een liedje voor papa Stéphane Chalet. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En dit vanwege Wout. Ik moest even zoeken waar de naam stond. Maar het is voor jou, Stéphane. Fijne Vaderdag vanwege Wout.
1: En dan ook een hele fijne Vaderdag aan mijn vader. Dat is Etienne de Trooier uit Nederhasselt. Bedankt, pa, voor alles wat je voor ons doet. En daarbij doe ik ook nog de groetjes aan Annemarie Goossens en Werner Houben, Vivian en Michel Raas, Martin de Kok en Rudy. Ook groeten aan Marie-Thérèse Schoep en Nelly de Vuist. Mathieu de Meijer mogen we niet vergeten. Herman Goossens, de marktploeg van Café de Warande in Haaltert. En de collega's van de radio. Met de groeten van Steven.
0: En voor papa Patrick, dat is de allerliefste papa. Dank je wel om er te zijn. Voor mij, dat laat Jens Koubergs ons weten.
1: En ook een berichtje aan onze supervriend Eddie de Vuist, voor onze goede vriend, superpapa en helper in nood, een fijne Vaderdag toegewenst.
0: Happakee. Begint rustig, maar straks dan schiet de party volop op gang. Dus schuif de salontafel maar een beetje opzij.

0: Zou dat zo zijn? Echte liefde is te koop?
1: Nee, dat klinkt niet mooi. Hè?
0: Nee,
1: dat
0: ik vind het ook niet.
1: Nee.
0: Zeker niet op deze Vaderdag. Ik wil met jullie iets leuk doen, want ik heb cadeautjes.
1: Ah, leuk, leuk, leuk, inderdaad.
0: Dankzij onze sponsors natuurlijk, want anders kan ik die ook niet uitdelen. Ik ga even overlopen, Evi, wat we gaan uitdelen vandaag. Hè? Je kent de wekelijkse bon van Discount Song, 25 euro. Ja. Vandaag worden dat 3 cadeaubonnen.
1: Oh, mooi.
0: Dankzij Peter, Anja en het hele team van Discount Song mogen we 3 keer 25 euro aan jullie cadeau doen. Dan heb je Tuincentrum Goessens, die hebben een Vaderdagpakket gemaakt.
1: Oh, leuk.
0: Er zitten slangen in.
1: Slangen.
0: Oh, tuinslangen. Er zit een tuinslanging, helemaal opgerold. Ja. En dat is dan gevuld met allerlei lekkernijen. Ze noemen het een Vaderdagpakket.
1: Leuk.
0: We gaan straks op Radio Star op de social media wel eens een foto posten.
1: Leuk.
0: Zo mogen we 10 Vaderdagpakketten uitdelen. Dan heb je de Wijnhaard in Borsbeke.
1: Ja.
0: Die geven een cadeaubon van 30 euro. Ook dat wordt uitgedeeld. En dan is er nog die verrassing, maar dat gaan we straks vertellen.
1: Oh, voilà.
0: Voilà, dat houden we als laatste. En dan heb je Gavarend.
1: Ja.
0: Gavarend, die heb je nodig, hè. Als je verbouwt, als je in je tuin wil werken, als je je terras wil heraanleggen. Iedereen heeft toch wel vroeg of laat een keer een jobje te doen.
1: Ja.
0: En daar heb je een kraantje nodig of een hakselaar of wat heb je allemaal voor je tuin te onderhouden. Wel, bij Gavarend kan je dat huren.
1: Mm-hmm.
0: Voor 1 dag of voor langer. We gaan 5 bons van 100 euro weggeven aan papa's die willen en kunnen klussen.
1: Ja. Iemand die het nodig heeft, dus eigenlijk. Die het echt wel kan gebruiken.
0: Dus we gaan dat uit dat verzoekprogramma. Allee, ik bedoel, we doen het in het verzoekprogramma, maar we gaan dat niet lotje trekken uit de verzoekjes doen. Als jij een papa hebt waarvan je vindt van, die verdient een cadeaubon van Gavarend, want ik heb een doe-papa, ik heb een klussende papa, dan moet je voor, welk uur gaan we erop plakken? 11:45? Voor 11:45, dus we hebben nog anderhalf uur, mailen naar verzoek@radiostaar.be met als onderwerp. Jij mag ook iets kiezen.
1: Ja, maar zeg, Caroline is hier het originele in het verhaal, hè.
0: Caroline, jij kunt nog het onderwerp van de mail.
2: Van de mail. Mijn papa is de beste klusser van het kabouterbos.
0: Moet dat allemaal in dat onderwerp?
1: Ja.
0: Mijn papa
2: is de beste klusser van het kabouterbos.
0: Ja. Mijn papa is de beste klusser van het kabouterbos. Die mail moet ik ontvangen met dat in het onderwerp. En dan zet je uiteraard in de mail de naam van je papa.
1: Ja, dat zal best zijn.
0: En dan beland je in de pot. En daar gaan we 11:45 5 winnaars uithalen.
2: Dan gaan we een trekking doen. Hè?
0: Een trekking begot.
1: Daar kijken we naar.
0: Och, jongens. Het wordt een goed gevuld programma.
1: Ik hoor het, ja.
0: Hebben we nog verzoekplaten trouwens?
1: We hebben er nog eentje klaarstaan.
0: Allee,
1: inderdaad.
0: Laat u gaan.
1: Eentje speciaal voor papa Etienne. Italiaanse traditie viert Vaderdag op 19 maart, staat er. Maar laten we onze roots niet vergeten en papa Etienne een gelukkige Vaderdag toewensen. Deze felicitaties komen van Kathleen, Filippo en Frederico. En het mag er eentje zijn van Laura Posini. En ondertussen was de titel verdwenen, maar nee, het is naar het andere scherm verhuisd.
0: Ja.
1: Strani amore, klinkt dat een beetje mooi?
0: Het klinkt als iets om op te eten.
1: Okay.
0: Strani amore, met een beetje slagroom.
1: Ja, kijk, en nu gaan we nog moeten opzoeken wat het concreet betekent.
0: Ja, dat is voor u. Begin er maar aan.
1: Bakkerwerk dan.

0: papa is de beste klusser van het kabouterbos.
1: Oh, ik zei het nog, hè, dat de Caroline is voor de originele dingen. Hè, ja. Maar dit was wel toch hooggegrepen.
0: Dat is dus de onderwerp van het mail. Als jouw papa een cadeaubon van Gavarent verdient van 100 euro. De eerste rollen al binnen.
1: Oké, ja.
0: We zitten met klussers.
1: Ja, goed. Maar het onderwerp is nog iets anders. In het bos. Ja,
0: het bos zal gevuld geraken. Dat zal geen probleem zijn. Liedje voor mijn man Johnny de Dekker. Vanwege vrouwtje Janine en de kinderen Frankie en Andy.
1: Dag Radiostar. Voor de vaderdag van Guido Schanier wensen wij een plaatje van Guido Belcanto aan te vragen. Maar dat staat niet klaar, zeker. Het wordt iets anders.
0: We moeten bij elkaar schuiven. Ja, we hebben veel te veel verschillende liedjes.
1: Dat zullen ze wel begrijpen. Dat mag een plaatje naar keuze zijn. Een fijne dag gewenst. En dit vanwege Stefan, Ria en Wout.
0: En een liedje voor onze Peter, dat is Achille Brusselman. Ter gelegenheid van zijn 76e verjaardag. Dikke proficiat vanwege de kleinkinderen Maarten, Jens en Jelle.
1: Ook een fijne vaderdag aan mijn pa Jouret Etienne. En morgen gelukkige verjaardag, 84 jaar, dubbel feest. Geniet er maar van. Veel succes met de duiven vandaag, met de groeten van dochter Nancy en man Danny.
0: En een fijne vaderdag voor mijn allerliefste papaatje, Etienne Koppens, vanwege dochter Leentje, die nu in Italië is. Oh. Kijk, zo gaan we naadloos over. Van Laura Pozzini. Wat betekende dat nu, die strani Amali?
1: Ah, dat is dankzij Caroline. Vreemde liefde.
0: Een vreemde liefde?
1: Ja.
0: Hola.
1: Ja, hola.
0: Moeten we daar bang voor zijn?
1: Nee, totaal niet.
0: Oké.

0: het eerste half uur er al door is. En dat er alsmaar meer verzoeken binnenkomen. Dus we gaan toch wel een beetje moeten de liedjes inkorten, vrees ik.
1: Oké, komt
0: maar er staat een leuke, mooie single klaar.
1: Ja, en die gaan we draaien onder andere voor Lucien van Wijmeers. Voor onze allerliefste papa. Want vandaag is het dubbelfeest. Gelukkige Vaderdag, excuseer. Maar vandaag mag hij ook 76 kaarsjes uitblazen. Een gelukkige verjaardag erbij. Dikke kusjes van ons. En dat is de familie dus van Lucien en Cindy van Wijmeers.
0: Oh la la, ik ga hem ook draaien de volgende voor mijn eigen papa Remo, want het is ondertussen zijn favorietje. Oh. Schrijven, ja, ik kan er zo van genieten, heeft hij mij gisteren nog verteld. Dus voor jou, papa, fijne Vaderdag. Geniet van deze van Philippe Robrecht.

0: Wat was het codewoord ook alweer voor de Bon van Gaverend?
1: Maar zeg, Hans, mijn papa is de beste klusser van het kabouter. Of het hele kabouterbos.
0: Ja, hele mag erbij, maar dat hoeft niet.
1: Van het kabouterbos.
0: Van het kabouterbos. Ja. Caroline heeft er hier haar plezier in.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Straks is dan haar. Ze mag al een eerste deel cadeautjes uitdelen zo dadelijk. We hebben trouwens heel veel pakjes. Nog even onze sponsors overlopen. Discount Sonk schenkt 3 cadeaubonnen. Tuincentrum Goessens, 10 vaderdagpakketten. Dan heb je de 5 bons van Gaverend en de bon van de Wijngaard. En straks de verrassing. Misschien moeten we dat doen na het volgende liedje.
1: De mensen gaan dat thuis niet geloven, maar ik ben echt serieus nu door die micro. Ik weet ook niet wat de verrassing is.
0: Dat is geen verrassing.
1: Iedereen
0: meer,
1: denkt,
0: hè?
1: Ja, die zijn dat daar een beetje aan doen. Maar ik weet het dus niet. Nee. Dat is echt, het is ambetant.
0: Straks ben je ontgoocheld.
1: Nee. Dat
0: je mag ook meedoen. Allee, het is goed. Je mag ook meedoen. Ja. Eerst een fijne vaderdag aan Chris, de schrijver, vanwege Haley en Mio.
1: Ook een berichtje aan onze lieve papa Marcel Sterk. Vele groeten van uw 2 dochters en schoonzonen en de kleinkinderen erbij. Geniet van je dagje en van het etentje straks.
0: Een liedje voor Daddy Firmin. Firmin Duwijn is dat. Al 62 jaar vaderschap. Bedankt om ons het rebel zijn te hebben gegeven, staat hier. Vanwege Christophe en Carrie.
1: En ook een vaderdagplaatje voor Luc van Lierde. Dit vanwege mama Kathleen en ook vanwege Lopke.
0: Kijk, en deze golden oldie zit ondertussen ook in jouw radio. Caroline, maak ze klaar, want er komt een prijsvraag aan.
1: Ja.
0: En Caroline kennende...
1: Is dat origineel?
0: Het zal weer origineel zijn.

0: Tom Jones, dat zijn ze van die korte platen die onmiddellijk weg zijn. Maar ondertussen hebben we, of zijn we weer voltallig. Want ik zei net nog, er is een verrassing. Caroline, weet jij de verrassing?
1: Ik denk het dat ik het weet.
0: Allee, zeg het Allee. Dan.
1: We mogen opnieuw een fles champagne uitdelen.
0: Yes.
1: Was het dat? Was
0: ja,
1: het dat?
0: Ja. Ja, ja, ja. Het
1: dat
0: zijn
1: is
0: Pierre
1: dus
0: en Carina.
1: Heerlijke
0: hè?
1: Champagne. Dus ja. Die komt uit Steenhuizen. En waarschijnlijk zullen de mensen die ook vandaag weer moeten gaan ophalen.
0: Ja, ja. Je moet vandaag kunnen afhalen voor 14 uur.
2: Oh, dat valt mee. Hè?
0: Dat
2: ja.
0: is een voorwaarde.
2: Okay,
0: dat moet niet de papa zelf zijn. Dat mag ook familie van zijn. Maar we gaan dus een lekkere fles gekoelde champagne. Allee, ik hoop toch dat Carina en Pierre dat daar al in de koelkast gelegd hebben.
1: Anders moeten ze dat nu doen.
0: Ja, ja. Voilà. Afhalen in Steenhuizen in de Eikenstraat. We geven jullie alle juiste gegevens. We afhalen vandaag voor 14 uur. Hoe gaan we ze weggeven, Caroline?
1: Wel, als toen dat ik naar hier reed, dacht ik van... Goh, morgen spelen de Rode Duivels de eerste keer.
0: Ja.
1: Ah, ja. Dus ik ging jou zeker vragen, gaan wij morgen gaan kijken...
0: Dat ga ik nog in het midden laten, want ik vrees dat ik andere verplichtingen heb.
1: Maar wat? Allee, ik ga alleszins kijken naar de match.
0: Okay.
1: Maar wie is nu mijn favoriete Rode Duivel? Wie dat?
2: En toen werd het stil.
1: Antwoord hierop doorstuurt, die wint de fles champagne.
0: Ja.
1: Dus je hebt een aantal keuzes.
0: Amai. En amai. Moet dat een Rode Duivel zijn die op het plein zat? Want dat weten wij nog niet.
1: De selectie weten
0: dus
1: we niet.
0: Dus hij is mee naar Amerika.
1: Hij is mee, ja.
0: Het is een man.
1: Natuurlijk is dat.
0: Het zal een man zijn.
1: Het is ook een echte man.
0: Een echte man. Ja. Ik, jouw type
2: moeten we dat dan nu, moeten we dat dan nu opschrijven en ergens
1: denk niet dat je moet kijken zo echt naar mijn type, Els. Want dan weet ik wel waar je aan denkt.
0: En dat is het net niet, of wat?
1: Nee, ik kijk zo meer naar wie is de beste voetballer. Ja, je weet dat ik graag
2: voetbal zie. Dat is hier een moeilijk, hè.
0: Het zal niet de keeper zijn.
1: Het is gewoon de beste. Het is de beste.
2: Oké. Ja,
0: amai.
1: Is simpel.
0: Goed,
1: is beste.
0: Als jij weet wie Caroline haar favoriete Rode Duivel is, die mee is naar de Verenigde Staten, naar het WK, dan moet je nu bellen. En als je ook nog eens vandaag in Steenhuizen de mogelijkheid hebt op een fles champagne af te halen, dan moet je nu bellen naar 053 63 05 62. Dan kom je bij Nelly terecht. En ondertussen, Caroline zit net naast Nelly, want als dat antwoord fout is, ja, dan moet je toeleggen en naar beginnen.
2: En naar beginnen, maar dan heb je, redelijk wat keuze hoor deze keer.
0: Oh, help. Ja. Okay. Ja. We gaan het alleen telefonisch doen, lieve vrienden. Ja. Niet via mail, want anders wordt het... Het is aan trap zijn gelegen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ben eens benieuwd hoeveel uren we daar gaan over doen. Over die favoriete Rode Duivel. Oké, maar wij gaan ondertussen nog een liedje draaien.
2: Ze doet al teken hoor, Caroline, maar ik weet niet wat ze probeert te zeggen.
0: Okay.
2: Maar ik ga voorlezen. Graag een liedje voor Vaderdag met de groeten van Christian Mertens uit Brussel. En heel speciaal voor de vrienden uit Herzelen. Dat zijn Werner en Annemarie, Danny en Jenny. Een prettige zondag staat erbij aan de vrienden, het team en alle luisteraars van Radio Staars.
0: Er is een mirakel gebeurd.
2: Het is al gebeurd?
0: De fles is al weg.
2: Amai, oké.
0: Het was veel te gemakkelijk.
2: Ja,
0: ja dat komt ervan natuurlijk. Fijne Vaderdag aan Guido Chalet met een plaatje van Niels de Stadsbader voor onze allerliefste opie Guido dus vanwege Koen, Leentje, Senne en Mila.
2: Mogen we er nog eentje bij gooien?
0: Doe maar.
2: En ook een fijne vaderdag aan mijn papa Nico Cornelis met de groetjes van Steven en vriendin Ellen.
0: Dag Els en Evi en Caroline, vandaag is het vaderdag en daarom wil ik mijn pa Willy Halterman eens in de bloemetjes zetten, want hij staat altijd klaar om te helpen en we vinden dat leuk. Dat is inderdaad leuk. Een liedje van Niels de Stadsbader vanwege dochter Katrien, schoonzoon Dirk en de kleinkinderen Bram en Bert en vele groeten daar in de radiostudio aan het Radio Star team. Groetjes.
2: Ja, dank je. Dankjewel,
0: van
2: dankjewel.
0: En het team, kijk, we gaan ervan genieten. Beetje rustmomentje, hè, om wat te bekomen.

0: De fles champagne is weg, maar ik weet niet of Caroline ondertussen aan de microfoon kan komen. Want er was een winnaar of een winnares of een winnaar, maar er heeft iemand gewonnen. Wie is dat nu, Caroline, wie is dat nu, je favoriete voetballer?
1: Mijn favoriete voetballer is Kevin De Bruyne.
0: Ach, ja. God, man. Ja. Ja, ik had er verkeerd voor.
1: Ja. Jij dacht dat Lukaku was. Ja. Ik zag het aan het flapperen van je ogen.
0: Ja. Ik dacht, dat gaat hem zijn. Het was van de eerste keer juist.
1: Ja. Direct was er iemand erop. Ja, het was een goede tip. Het is de beste.
0: Ja. Hopelijk maken we ook een goal.
1: Hopelijk morgen ook terug.
0: Ja. En wie heeft er gewonnen? Weten we dat al?
1: Goh, Pain d'Avin noemt hij meneer.
0: Oké, ja. Dus de bon
1: en
0: mag...
1: Hij is uit Hillham. Meer weet ik nog niet. Ik kan heel goed lip lezen van Nelly.
0: Amai, jongens.
2: Ja, dat is hier
0: dat is,
2: van alle
0: formidabel. Dus de fles champagne is uitgedeeld en kan afgehaald worden in de Eikenstraat. Met dank aan Pierre en Carina natuurlijk. Ondertussen nog meer muziek. Trouwens, als jij je vader wil verrassen muzikaal op deze Vaderdag, dan mag je ons nog altijd mailen. Je stuurt een mailtje naar verzoek@radiostar.be.
2: Eerst en vooral voor een man met een hele mooie voornaam. Ja, inderdaad. Wolfgang van Londerzeelen. Maar er staat wel Van Wolf een prettige Vaderdag toegewenst. Geniet van uw feestdag. En dit komt vanwege je vrouwtje Janine en dochter Leslie.
0: En voor de Vaderdag van Laurent Massé ook een liedje in de radio van schoonzoon Frankie, Ilse, Jonas en Jarne.
2: En dan ook graag een verzoekje voor de papa van onze drie schatjes. Dat zijn Valentina, Anouk en Kasper. Voor een superpapa staat erbij. Een heel speciaal nummer met de groetjes ook vanwege Els Stevens.
0: En een fijne vaderkesdag aan mijn man Raf van de Kastelen. Dat we nog vele jaren mogen samen zijn. Dat is de wens van zijn vrouwtje Annie natuurlijk. En van de kinderen en kleinkinderen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Levensgevaarlijk!
2: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
3: Zekerpieter.be 0470 050 415.
2: Dat is zeker dat de.
3: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
1: Wie dat de?
2: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
3: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
3: 0470 050 415.
2: Zeker dat Pieter.
5: We gaan eten.
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Discount Song.
8: De grootste drankenverkoper van Herzelen.
7: Discount Song.
8: Als het echt vers moet zijn.
7: Discount Song. De prijzenbreker.
9: Radio Star.
10: Goedemorgen.
11: Els Koppes, Evi Baies, Caroline de Vadder.
12: Caroline is even gaan wandelen, maar Evi Baies is nog altijd hier bij mij.
13: Ja, ja. Moet ik beginnen lezen?
12: Ja, natuurlijk.
13: Want het is hier een lang berichtje, maar ja, dat mag ook. Hè. Dat hoort
12: is dat zo'n... Het is een liefdesbrief?
13: Nee. Het is een dankjewel, een dikke merci staat er.
12: Okay.
13: Graag willen we via deze weg het fantastische tuinrangers-team van Herzelen in de bloemetjes zetten. Deze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om mensen te adviseren hoe tuinen groener, koeler en diervriendelijker te maken. Ze geven gratis tuinadvies op maat, helpen inwoners om meer natuur in hun tuin te brengen en tonen hoe kleine ingrepen een groot verschil maken voor dier en mens. Dankzij hun enthousiasme en deskundigheid groeit het bewustzijn in onze gemeente en worden steeds meer tuinen echte paradijsjes voor vogels, bijen, vlinders, egels en zoveel meer. Het zou leuk zijn indien de Radio Star ook mensen kan adviseren een kijkje te nemen op www.tuinrangers.be, zodat mensen begrijpen dat niet alle gras wekelijks gemaaid hoeft te worden, want samen maken we het verschil. Een welgemeende dankjewel aan alle tuinrangers van Herzelen en de steun van de Milieuraad en de gemeente. En dit komt vanwege de teamverantwoordelijke.
12: Oké, goedemorgen langs deze weg. Fijne vaderkezag aan Freddy Cornelis vanwege Nico. Dat is de zoon van Freddy. Schoondochter Lindsay, maar ook van Steven en Ellen. Liedje van Sam Goris.
13: En ook een berichtje gericht aan Laurent Massé. Vader, vandaag is jouw speciale dag, omdat ik je zo graag mag. Dank je voor je goede raad en dat je altijd naast me staat. Met een lach en soms een grap ben jij de allerliefste pap. Fijne vaderdag, speciaal voor jou, omdat ik heel veel van je hou. Met de groetjes van Stefan en Sonja.
12: En een fijne vaderke zag aan Stefan Massé met een liedje vanwege Frankie, Ilse, Jonas en Jarne. Ook daar hoort dit bij.

0: Boris, hij maakt meer platen tegenwoordig. Hij heeft daar jaren eigenlijk niet meer aan gewerkt.
1: Ja, nu. Wat is
0: en
1: dat
0: nu?
1: Ja,
0: rak. Of, ja. Ja, inderdaad. De ene nieuwe single na de andere. Ondertussen snel groeten overmaken aan goddelieve Nicole en Emilien de Smet, aan Dirk de Kok en Rudy de Bruin, Olivia Baaiens en Nelly de Meijzel, Nelly de Vuist, Steven de Troyer, Mathieuke de Meijer, Erna en Joël, Anjella en Christian en ook aan Lena en Andreken vanwege Martien de Kok hier uit Herzele.
1: En ook heel graag een liedje voor de Vaderdag van Laurent Massé met de groeten van Ilse, Frankie, Jonas en Jarne.
0: Goedemorgen op 16 juni. Dan zijn mijn ouders, Willy en Nicole uit Vlierzele, 53 jaar getrouwd. We wensen hen nog vele jaren samen. Va, zet de radio maar in sluit en neem ons moe maar mee op de dansvloer en geniet nog eens van jullie openingsdans. Vele groeten van de kinderen en de kleinkinderen. Voor Willy en Nicole dus, vanwege de familie van de Sijpen.
1: En ook een jarige dame, eens helemaal iets anders dan vaderdaggroeten. Graag een verzoekje voor de verjaardag van Luc Rijs, dat is Luc Rijs de Tant. Onze oprechte gelukwensen en dat er nog vele jaren mogen volgen in goede gezondheid. Met de groetjes vanwege Anjella en Christian.
0: En een fijne vaderdag aan Stefan Massé vanwege Peterkind Jarne, dat hoort er ook nog bij. Als jij een klussende papa hebt, dan kan je een bon winnen van Gavarent van 100 euro. En dan moet je gewoon de naam van je papa mailen naar ons. Maar in het onderwerp van de mail moet de slagzin staan.
1: Mijn papa is de beste klusser van het hele kabouterbos.
0: Schitterend, Evie. Je verbetert met de jaren.
1: Ja, maar ja, ik moest al nadenken hoor.
0: Oké. Okay.

0: En direct heb je zo'n goesting om mee te zingen, hè? En dat mag hier niet, hè?
1: Dat mag hier niet.
0: Nee.
1: Is dat waar?
0: Ja, ja. Okay. De strengste verboden.
1: Goeie.
0: Dus ook omdat ik ernaast zit, natuurlijk. Maar goed, we moeten door.
1: Ja, inderdaad. Er staat hier geschreven, het begint mooi hoor. Via jullie tof programma zou ik graag Luc Reis den Tant een gelukkige verjaardag toewensen. Eveneens de groeten aan haar man Willy. En dit komt vanwege Yvette de Buk uit Balinchem.
0: Goedemorgen, fijne vaderdag aan Jean-Luc Pindavin. Met de groeten van Nico, Lindsay, Steven en Ellen. En een plaatje van Wiltura. En ik heb er nog één, want ik zie dat jij al zonder briefje zit. Maar het wordt er één voor Jean Seus voor zijn vaderdag. Een kaartje van Frankie, Ilse, Jonas en Jar. Ook daar hoort een Wiltura bij.

0: Pafoor. Wel, ik heb het al gehoord.
1: Sorry. Ik heb zo...
0: ik weet wat...
1: een karamelsnoep opengedaan. En ik dacht dat dat op 3 minuten ging weg zijn, maar dat is dus nog niet weg.
0: Nee, het is niet gelukt. Hè. Maar kijk, ik dus zal erin vliegen. Ik zal hier beginnen. Hè.
1: Okay.
0: Dag Radio Star. Graag had ik een plaatje aangevraagd voor de beste papa in de wereld. Wat zijn we blij met zo'n leuke, zorgzame papa zoals jij. Jij bent goud waard. We houden van jou. En dit gaat over Davy Lindhout. Liefst vanwege Elise, Laurien en Saskia.
1: En voor Gregory de Bruin, vandaag is het jouw dag, liefste papa. Je krijgt cadeautjes van je kapoentjes en heel wat zoentjes. We wensen jou een fijne dag vanwege Vince en Mason.
0: En ook een hele fijne vaderdag toegewenst aan papa Aniek Stater. Dit vanwege je dochter Vanessa.
1: Hoor je dat ik aan het smikkelen ben?
0: Een beetje, maar het heeft zijn charme, echt wel.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wil je ook een snoep?
0: Nee, ik lust die niet. Nee.
1: Allee, zeg.
0: Ja, sorry. Kijk.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van

0: Geweldige muziek van Pommelien Thijs. En voor Agnieszke van het Schepenhuis, als ook voor Urbain van der Linden en Marleen Goossens, zijn er gewone zondagswensen van Mathieuke de Meijer.
1: En ook een fijne vaderdag aan mijn lieftallige echtgenoot Bart Lietaert. En dit komt vanwege zijn lief vrouwtje Betty Robrecht.
0: Ik heb nog een stukje vergeten voor Mathieu, want hij wil ook groeten doen aan Martine en Nelly de Meijer. Dat zijn zijn zussen. Ook aan Willy de Meijer en Christian, Marie-Louise Fokke, Marie-Louise Goossens, Herman Goossens, aan Marie en Werner, Martine en Rudy, Marie-Trijsgroep, Steven de Troyer, Luc de Moor, alle bewoners van het Woon- en Zorgcentrum hier in Herzelen en de crew van Radio Star. Allemaal groeten van Mathieuke.
1: En graag ook een plaatje voor de beste papa van de hele wereld, Pascal de Lansheren. De groetjes komen vanwege zijn zonen Ken en Timothy.
0: Ja, en voor we het liedje gaan starten, het wordt een mama's jasje, gaan we al wat cadeautjes uitdelen, want Caroline is er.
2: Want ik heb ondertussen al een kleine trekking gedaan. En ik heb 2 bonnen van Discount Sonk al weggegeven. Hola. En die gaan naar Eddy de Vuist. En Willy Halterman.
0: Eddy de Vuist en Willy Halterman.
2: Wie dit hoort, kan dat al komen afhalen. We zijn er nog tot zeker 12 uur.
0: Oké, goed.
2: En dan ook de pakketjes van tuincentrum Goossens heb ik eens onder handen genomen. Mm-hmm. En die gaan al naar Etienne Koppens, Guido Schalier, Marcel Sterk en Wolfgang van Londerziel. Ja, met zo'n mooie naam kon ik niet weer staan.
0: Ja, die krijgen allemaal een slang van tuincentrum. Goed, dat klinkt negatief, hè? Een slang. Het is een tuin. Het is echt een mooi tuinpakket, hoor. Okay. Ja, om te klussen in de tuin met de tuinslang en alles erop en eraan.
2: Om de beste klusser van het kabouterbos te worden.
0: Voilà. Ja. De boodschap is simpel. Als je je naam gehoord hebt en je bent familie, dan kan je misschien voor 12 uur nog naar de radiostudio komen. Dan kunnen we hier de bon meegeven. En als je niet kan komen, dan mogen ze bellen om het adres door te geven.
2: Klopt zelfs.
0: Is
2: als
0: het
2: een bus.
0: Voilà. Ondertussen is men een snoep op en kunnen we ook nog eens een liedje beluisteren. Over welke bus gaat het? Dat ik hem niet mankeer.
1: Het is een

0: Ja, het is aperitieftijd. Allee, als ik de muziekkeuze ondertussen hier op het scherm zie. Ja. Jij zit al naar tuurwerk te kijken. Blijf zeker bij uw waterkunde, zolang als we programma maken.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar er zijn groeten, heel veel groeten aan Annie Moerman en Rafke. En ook aan Neten Schoddelieve, Lydia van Bokstaal, Luc de Vuist en Anne van Boven. Luc en Lucrijs. En zeker ook aan Danny en Jenny. Aan Robert Goossens uit Wabrechtegem. Geniet van de dag staat hier. En een liedje ook aan de vrienden aan zee, die op dit moment aan het luisteren zijn. Een fijne vaderdag aan alle papa's staat hier, want ook dat is belangrijk. En ook aan mijn eigen papa, die ondertussen sinds 1992 niet meer is, maar nog altijd een deel is van ons leven. Dat laten Annemarie en Werner ons weten.
2: En een gelukkige vaderdag wordt toegewenst aan Davy, staat er geschreven, met vele groetjes van zoon Lennart erbij.
0: En een oude dansplaat, even kijken, ja, dat zal er nog net door kunnen, voor onze vader Willy van de Zijpen. Langs deze weg fijne vaderkesdag, vanwege de kinderen Annie, Geert en Anja.
2: En graag wil ik een verzoekje doen voor mijn allerliefste papa, dat is Chris Kammerman, die ik dagelijks zo dankbaar ben voor alles. Het mag eigenlijk daar in het kleine café aan de haven zijn. Vriendelijk bedankt, met de groetjes van Kalena Kammerman erbij.
0: Ik heb er geen meer, ik denk dat ik er door ben. Oké, voilà, dan kunnen we inderdaad een aperitiefje, eentje van den tap. Allee,
2: van die.

0: En ondertussen een liedje voor mijn lieve man Achiel Brusselman, die woensdag 76 is geworden. Dikke proficiat van vrouwtje Nelly.
1: Aan mijn bonuspapa, en dat is Stéphane Massé. Je hebt me dan misschien niet het leven gegeven, maar je maakt mijn leven wel beter. De band tussen ons is voor eeuwig. Ik heb dan niet jouw DNA, vlees of bloed, maar onze band maakt ons familie. Bedankt dat je in mijn leven bent gestapt en een vader voor mij wil zijn. Een dikke kus erbij vanwege JC. En dit vind ik nu een prachtig bericht.
0: Dat is mooi, ja. Dat is heel mooi. Voor onze papa Stéphane Ponnet, een liedje voor een fijne vaderdag vanwege Femke en Tineke.
1: Graag willen we ook een leuk plaatje aanvragen voor de vaderdag van José Buijsen. We willen hem ook danken voor alles wat hij voor ons doet. Veel liefs vanwege Christophe en Elsie, Anke en Jorrit, Elke en Robin.
0: En over aperitieftijd gesproken, we gaan eens zwemmen in een Bacardi Lemon. Ik lust dat niet, dat er nog eens bij zeg.

0: draaien.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
1: Voor Gyproc-werken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Het weekend was nog nooit zo leuk.
8: En zeker op Vaderdag is het altijd leuk hier bij Radio Star met nog meer extra cadeautjes. Zo dadelijk gaan we er nog wat uitdelen. Maar er is vooral heel veel muziek. Ik heb er één en jij hebt er twee, denk ik.
9: Okay. Dus jij mag beginnen. Ja, ik mag beginnen wel. Een fijne Vaderdag toegewenst aan Ivan Persoons. Met de groeten vanwege zijn mama Jacqueline Versteels, kleindochter Jade en ook... Nee, Joke zal het zijn. En ook vanwege Jeroen.
8: En dan een hele warme Vaderdagsgroet aan, even kijken, Johnny van Kalenberg, liefste papa. We zijn er opnieuw bij, een jaartje verder en nog altijd even trots op jou. Voor als je het nog niet weet, jij bent echt de beste. Hopelijk volgen er nog heel veel verzoekjes, speciaal voor jou, elk jaar opnieuw. Tot straks, want samen zijn maakt onze zondag nog meer compleet. Een dikke kus en een prachtige Vaderdag. En een dikke kus die komt er van Heidi, Michael, Julien en Marie voor Johnny van Kalenberg.
9: En een fijne Vaderdag aan onze papa Urbain van Durmen. Dit vanwege de kinderen Sarah en Rebecca, Frederik en Igor.
8: Ja, ik ben geboren om van jou te houden, zingt hij. Het wordt een liedje van Christophe.

0: Christophe met een van zijn hits van 10 jaar geleden. En nu een Willy Sommerske hier in de radio. Onder andere voor de allerliefste papa, dat is Lucien van Wijmeers. Want vandaag is het dubbelfeest, gelukkige vaderdag. Maar vandaag mag je ook 76 kaarsjes uitblazen. Dikke kussen van ons allemaal. En dat is voor Lucien van Wijmeers.
1: Ook graag een plaatje voor de 18e verjaardag van Robin Buijsen. Hij was gisteren jarig en een dikke proficiat erbij vanwege onkel Wim.
0: Voor Freddy de handschutter, groetjes aan mijn kinderen en kleinkinderen en mijn schoonmoeder staat hier. En dat zal van zijn, veronderstel ik. Ik kan het niet goed uit elkaar halen. Het is dus voor Freddy, groetjes, ah ja, dat zal het zijn. Groetjes ook aan de kinderen, kleinkinderen en mijn schoonmoeder vanwege Arlet Kind.
1: Graag een plaatje voor onze papa, dat is Brusselman Achille, die op woensdag 10 juni jarig is, of was. Hij is toen 76 geworden en ook een dikke proficiat met zijn vaderdag. Dit vanwege Nancy, Freddy, Andy en Annemie.
0: Goedemiddag daar, op 15 juni is mijn opa Etienne Jouret jarig, 84 jaar wordt hij. En dat met een mailtje vanwege Nico Lindsay. Hopelijk dat we nog vele jaren samen de duifjes mogen opwachten op zondag. En daarom nu al graag een plaatje op. Of een duivenplaat of een Willy Sommers liedje. Met de felicitaties ook van Steven en Ellen. En van je dochter Karin en man Freddy. En natuurlijk van vrouwtje Angèle.
1: En aan de leeuw Herman wordt gezegd: hey pa, langs deze weg wil ik je een fijne vaderkesdag toewensen. Geniet van je dagje en we gaan er straks een goeie op drinken. Een dikke zoen vanwege je zoontje staat erbij, dat is Danny de Leeuw, en vanwege Els.
0: En voor de jarige, dat was op 5 juni al, de jarige mama, Janine Lauwaard, liedje van Willy Sommers, van harte proficiat van Ilse, Frankie, Jonas en Jarne.
1: En graag ook een plaatje van Willy Sommers voor Van Kouwenbergen Bernice, die morgen 88 jaar wordt. We wensen haar nog het beste en een dikke proficiat. Dit vanwege haar zus Marie-Jeanne, schoonbroer André en de familie Versteels van Kouwenbergen.

0: top.
1: Hij voelt zich top en ondertussen vliegende verzoekjes hier tot onder de tafel. Maar het komt allemaal wel goed. Ja, we hebben nog een liedje klaargezet. Het wordt een Engelbert Humperdinck-ken.
2: Oké, okay, mooi gezegd. Ja, ja. Ja, we gaan dat draaien voor de vaderdag van Marcel Leus met de groeten van zijn vriendin Josette.
1: Ik heb zo het gevoel dat jij vaderdag en verjaardag doorheen...
2: Dat is verschrikkelijk.
1: Hoe komt dat nu?
2: En dat is ieder jaar, hè? Dat is echt, nu let ik daarop.
1: Dat is een afwijking, hier.
2: Ja, vaderdag, verjaardag en... Oh,
1: het gaat er niet af, hè?
2: En hoe meer dat ik erop let, hoe erger het wordt, hè.
1: Oh, ja. We zitten er goed voor. Goedemorgen, op deze vaderdag graag een liedje voor mijn lieve echtgenoot Freddy Spileers. Vanwege vrouwlief Anne-Marie en ook vanwege de zonen Davy en Wesley, de schoondochters Katrien en Veerle, Joran, de drie oogappels Elena, Elise en Hanne. Ze wensen hen allemaal een mooie vaderdag toe voor jou, Freddy. Bij deze ook graag een liedje van Jim Reeves staat hier. Dat is ondertussen 44 jaar geleden. Het nummer was de openingsdans van hun huwelijk, laten ze weten. En dit vanwege Anne-Marie Nekkebroek. PS, indien mogelijk graag rond 10:45. Oh, help. We zijn een uurtje later. Ja. Maar ik hoop, en ik hoop ook dat Engelbert Humperdinck een goede openingsdans mag zijn.
2: En dan een bericht aan de beste papa van de wereld, want dat is Joko Rijn blijkbaar. Een fijne vaderdag, papa. Hopelijk kan je dit jaar eens winnen met bakschieten. En dit komt vanwege je zonen Jasper en Lander.
1: Laat de dans maar beginnen.

0: Klein stukje heb ik mogen meezingen.
1: Ja.
0: Heb je de reactie gezien?
1: Het was hier rap gedaan, zeg. Nu weet ik waarom dat je niet mag zingen.
0: Ik mag alles doen, behalve zingen. Ja. Ja, dat zijn zo van die platen, dat ga ik er wel uithalen.
1: Ja, ja, maar, ja, dat heb ik gehoord, ja.
0: Fijne vaderdag aan José Buijsen vanwege Marijke. Met een plaatje naar keuze, dat is makkelijk voor ons.
1: Graag had ik een verzoekje willen aanvragen voor mijn goede vriendin Linda. Zij is namelijk vandaag 25 jaar getrouwd met Henri. Ik wil hen samen nog veel hele mooie en gezonde jaren toewensen. En dat ze er vandaag maar goed van genieten, want dit verdienen ze. En heel, heel erg bedankt staat er ook bij. Een fijne zondag met de groeten vanwege Saskia.
0: Dag Els, Evie en Caroline. Een liedje voor de vaderdag van onze pa en pépé Danny staat hier. Je bent niet alleen de beste vader, maar ook een fantastische pépé. Je verdient het om vandaag heerlijk in het zonnetje te worden gezet. Vele knuffels van je zoon Kevin, schoondochter Cindy en de oogappels Emile en Philine.
1: En langs deze weg willen wij onze papa Jo van den Hazenvelde bedanken voor alles wat hij voor ons doet. Dit komt vanwege Ineke en Silke.
0: Een liedje voor de vaderdag van mijn ventje Danny. Jouw liefde maakt mij elke dag mooier. Gelukkige vaderkensdag vanwege vrouwtje Jenny van Steenbergen.
1: En een gelukkige vaderdag aan onze papa Christophe Haalterman. Geniet van je dagje vanwege je zonen Rune en Ruben.
0: We hebben zelf een cadeautje gekregen.
1: Ja, zeg wel.
0: Straks vertellen.

0: You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Heel veel groeten en verzoeken ondertussen, maar we gaan ook nog even het liedje zoeken, want ze vragen een engelbewaarder aan en ik denk dat we eens de originele moeten draaien van Mieke.
1: Ja.
0: Dat is lang geleden. Dat is een liedje voor straks, want hier hoort een modern plaatje bij. Dus engelbewaarder is voor ons vaker Robert Goossens. Fijne vaderdag vanwege dochter Marleen en schoonzoon Urbain.
1: Tamara en Michael Herman, die worden een hele dikke proficiat toegewenst voor hun dochtertje dat pas geboren is. En ook aan Tamara een hele dikke proficiat met haar verjaardag. Dit komt vanwege Marie-Thérèse de Muiter. En nog veel liefde en vriendschap dat het allemaal mag blijven duren, staat erbij. En bedankt voor alles.
0: Robin Buijsen is gisteren 18 geworden. Tante Marijke en onkel Ronnie wensen hem een zeer fijne vaderdag met een liedje van Mieke in de radio.
1: Engelbewaarder wordt ook aangevraagd voor Van den Bossen Marcel, de allerbeste papa. Dit vanwege zijn kinderen en kleinkinderen.
0: Vele groeten ook aan Betsy Moreels, aan Kathleen en Johan van de Busmodeliefjes, aan Philippe en Christel Balen en aan moeder Marie-José. Tot woensdag staat hier vanwege Anne-Marie en Werner.
1: Nog felicitaties voor Robin die 18 is geworden. En de felicitaties komen deze keer vanwege Senne en Sander.
0: En een heel gelukkige vaderdag aan papa Kurt De Geno. Dankjewel dat ik zoveel van jou krijg, staat hier, vanwege Amy De Geno.
1: En Wim wenst zijn papa José Buijsen een zeer fijne vaderdag toe en wil hem ook bedanken voor alles wat hij voor hem doet.
0: Ja, en toch nog dat keuzeliedje blijkbaar voor de 18e verjaardag van Peterkind Robin Buijsen met de groetjes van Peter, Jean-Luc en Anne. Ik ben erdoor.
1: Ik ook.
0: Jij ook. Kijk, dit hoort erbij. Geen Marco Schuitmaker, maar de originele Mieke.

0: je zou het zijn met Mieke. Mieke is zwaar ziek, hè?
1: Oei, ja, nee. Ben ik niet mee in het verhaal.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, ze is genezende van kanker. Maar het komt misschien allemaal wel goed. Oei, ze gaat nog een lied zingen. Nee, we gaan dat niet doen vandaag. We gaan een ander liedje van Toto klaarzetten. Want er zijn weer wat mailtjes binnengerold. Onder andere van Silke kreeg ik een mailtje voor onze papa Peter. Een liedje van Toto voor een fijne vaderdag vanwege de kinderen Juri, Jordi en Silke. Geniet van je dag, dat moeten we doen.
1: En ook een plaatje voor onze Pepe, dat is Urbain van Durmen, heel speciaal voor Vaderdag, vanwege Maurits, Marten, René en Cyril.
0: En voor Robert Goossens een toffe Vaderdag van Sarah, Rebecca, Frederik, Igor, Maurits, René, Cyril en Marten.
1: Een gelukkige Vaderdag aan onze papa Haalterman Christophe. Geniet van je dagje vanwege je lieve zonen Rune en Ruben. En ik denk dat we dit eigenlijk al eens gedraaid hebben. Maar
0: okay. Kijk, beter twee keer dan vergeten. We kregen een lekker cadeautje voor de crew van Radio Star. Dankzij de familie Karijn. Lekkere pralinetjes. Amai. Super, dankjewel. We gaan ze ons laten smaken, hoor. Die doos moet hier liggen op een kwartier.
1: Oei, dat wordt moeilijk.

0: Tiesto met Afrika. Er zijn klachten.
1: Oei.
0: Er is een klacht binnengekomen en eigenlijk wel een beetje terecht.
1: Ja.
0: We hebben een fout gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dus de actie voor de bon van Gavarent.
1: Mm-hmm.
0: Mensen laten weten dat ze ontgoocheld zijn, dat je alleen kan mailen en dat je dus niet telefonisch kan meespelen. Eigenlijk is het wel waar. Hè?
1: Ja, dat is terecht, inderdaad.
0: Dus we gaan het goed maken. We blijven nog een minuutje of 10.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is aan de rappen gelegen.
1: Ja.
0: Wie nu belt voor zijn papa, met het codewoord mijn papa is de beste klusser van het hele kabouterbos, komt ook nog in aanmerking voor de cadeaubon.
1: Dat is goed.
0: Snel bellen 053 63 05 62. We delen bons uit van 100 euro bij Havarend. Mijn papa is de beste klusser van het hele kabouterbos. Dat is het codewoord dat je aan de telefoon moet zeggen.
1: Codewoord,
0: dan zetten we dat allemaal erbij. Kregen nog klachten, want de pralines waren niet van de familie Karijn, maar
1: Duwijn.
0: Duwijn.
1: Ja.
0: Jongens toch, met al dat wijngedoe.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
3: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
4: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
5: Discount Song, als het echt vers moet zijn.
4: Discount Song, de prijzenbreker.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
6: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
7: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzele.
8: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt.
0: De precieze omstandigheden. Blijkbaar is er een nieuwsbericht hier, een flashbericht tussen gedropt. En dat komt omdat we over de tijd zijn gaan. Ja, soms misklik ik mij, Evie. Het is mijn schuld.
1: Oh, maar nee. Ik kan daar niks van, dus ben al blij dat jij dat wil doen.
0: Ja,
1: nee, geen probleem.
0: Maar kijk, we gaan hier ondertussen het goede liedje klaarzetten en dan komt dat allemaal voor elkaar. Ik heb een plaatje klaargezet van, het wordt de klassieker onder de klassiekers, een Stef Boske.
1: Uiteraard, wat met papa dan, hè. Ja.
0: Goed?
1: Ja.
0: Oké, jij hebt groeten, denk ik.
1: Inderdaad, eentje voor Meire, Leren, Julien. Papa, ik mis jou verdomd hard. Het is nu de tweede vaderdag zonder jou. Uw enige petekind, Nathan, mist je ook super hard. En wou nog zoveel zeggen en vragen. Papa en Pepe, we missen u verdomd hard. En dit komt vanwege Gina en Peter Wijnand, denk ik.
0: Vandaag wil ik heel graag mijn vader Willy Halterman eens in de bloemetjes zetten, want het is vaderdag. We zeggen het misschien te weinig, maar we zien hem toch zo graag. En daarom een liedje van Stef Bos met de groeten van dochter Aniek en schoonzoon David en ook kleinzoon Maxime.
1: Graag ook een plaatje voor firma Duwijn. Fijne vaderdag, pa. Bedankt voor je steun, je raad en alles wat je voor ons betekent. Geniet van je dag. We zien je graag. Dit vanwege Annie, Christophe en Carrie.
0: Een liedje voor mijn papa, dat is Lucien de Klerk. En het is ook mijn pp, staat hier ter gelegenheid van vaderdag vanwege Tim, Christel, Jeff en Juliette.
1: Goedemiddag aan het hele Radio Star team. Graag had ik voor mijn stoerste en tofste papa Nico Koppens een verzoekje willen aanvragen. Hij staat altijd voor mij klaar en daarom wil ik hem via deze weg verrassen met het liedje van Stef Bosse papa. Fijne zondag aan jullie daar toegewenst. Geniet van jullie dagje en alvast bedankt om mijn verzoekje te willen draaien. Dit komt vanwege Jordi Koppens.
0: Op deze vaderdag willen we heel graag het liedje papa aanvragen voor onze superpapa Koen Papaert. Amai, dat waren vier papjes bij elkaar. Koen Papaert vanwege Leentje, Senne en Mila.
1: Graag ook het liedje van Stef Bos met papa voor onze papa, dat is Zeus Frankie, om hem een fijne vaderdag toe te wensen. Dit vanwege Jonas en Jarne.
0: En voor Suzanne Liesens een proficiat met de 90ste verjaardag vanwege Andy van Holland.
1: En aan onze lieve papa, dat is Kuur de Heno, we wensen je een gelukkige vaderdag toe. Dank je wel dat je er steeds voor ons bent en voor ons klaarstaat. Je bent de beste. Vele groetjes vanwege je oogappel en dat is Jelko.
0: En de beste papa van de hele wereld, dat is Paul de Vadder. Vanwege de kinderen en kleinkinderen en zeker van Miel. Fijne vaderdag aan jou, Paul. Met een liedje van Stef Bos.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: helemaal gedraaid. Stef Bos en Papa voor Lars en Joren Lievens. Nee, het zijn Lars en Joren Lievens die neefje Robin Buijsen een gelukkige 18e verjaardag willen toewensen. Maar er zijn er nog hoor voor jou, Robin. Een dikke, dikke proficiat vanwege je mama en je papa. En ook vanwege Elke, Anke en Jorit mag ik jou feliciteren. En vanwege oma en onkel Peter, allemaal voor de jarige Robin.
1: En hier ook een jarige, iemand die 11 jaar wordt. Graag een plaatje voor de verjaardag van Emma Grijp Verstokt. Ze is jarig op 16 juni en wordt dan 11. En ook een fijne zondag erbij aan Radio Star staat er met de groeten van haar meme en Pepe. Maar dus nog felicitaties voor Emma. Graag een felicitatie aan mijn lieve dochter. En ook met haar 11e verjaardag een dikke proficiat. Een dikke knuffel erbij vanwege haar mama. En dat is Evelien Verstokt.
0: Ja, en straks duiken we de hitparade in met het liedje van Thomas Gray. Maar Caroline is er komen bijstaan, want we moeten nog iets leuks doen, denk ik.
2: Ja, en ik moet ook nog de bonnen weggeven van Gavarent, want die zijn ondertussen allemaal verloot.
0: Ola.
2: En die gaan naar Massie Laurent, David of David Praat, Christophe Buijsen,

0: Ik had nog een vraagje, hè. Dus, en de eerste die het al juiste antwoord weet en die naar Nelly belt, die wint die bon van de Wijngaard.
1: Is het weer een voetbalvraag?
0: Ja. Dus wie dat afgelopen week gekeken heeft naar de openingsceremonie, dat is altijd spectaculair, die heeft daar een hele mooie dame uit Colombia zien zingen. En zij zong daar de nieuwe anthem, noemt dat zo, van het WK. En dat noemt Dai Dai. Maar wie zingt Dai Dai? Wie dit weet,
2: dat is voor Nelly Webbers.
0: Bellen hoor. Naar onze Nelly.
1: Nu, supersnel voor een bon van 30 euro van de Wijngaard. Alleen het goede antwoord komt in het prijzenpakket terecht natuurlijk. Wat een spannende ding is. Ik dacht dat de vraag ging zijn, hoeveel weegt de wedstrijdbal?
0: Maar
1: Weet iemand wat dat weegt?
0: Ik had nog even over... Er is altijd een wedstrijdbal en die heeft een bepaalde naam, hè, op elk WK.
1: Maar,
0: ja,
1: echt?
0: Dat klopt, ja. Maar ik weet het niet.
1: Je bent er ook meer in thuis dan wij, hè?
3: Ja, zal wel zijn.
1: Allee, spannend, zeg.

0: En weg waren ze. Het is altijd kort en krachtig als ze uit de hitparade komen. Net op tijd om onze volgende groeten en verzoeken nog op jullie los te laten. Ik denk dat we nog twee liedjes hebben, of ben ik verkeerd?
1: Twee in totaal.
0: Ja, twee in totaal. En ik denk dat ook de bon van de wijngaard ondertussen uitgedeeld is. We gaan straks even checken bij Caroline hoe dat nu zit en wie er gewonnen heeft. Eerst nog de nieuwe single van Danny erover.
1: Ja, dat gaan we draaien. Of die gaan we draaien voor Zoete, staat er. Omdat ze een schat van een mens is. De sleutel van mijn hart. En Zoete zal wel weten dat het over haar gaat. Dit komt vanwege Herman Michael.
0: Op deze mooie zondag. Oei, sorry.
1: Nee, ik denk dat het Herman Michael of Michael Herman. Ja, dat weet ik nu niet.
0: Dat is de moeilijke. Ja, maar goed, ze zullen het wel begrijpen. Op deze mooie zondag wil ik graag groeten overmaken aan alle papa's, schoonvaders en opa's. Maar vooral aan mijn eigen pa in het bijzonder. En dat die verdient het om zeker vandaag in de bloemetjes gezet te worden. Want hij is momenteel herstellende van een operatie deze week, maar alles komt goed, staat hier. Dank je voor alles wat je voor ons doet en voor ons betekent. Aan pa Emmy de Leeuw, met de groetjes van dochter Christel.
1: En aan Jean-Pierre Verstokt, een fijne vaderdag, lieve papa. Bedankt voor alles wat je voor ons doet. Zonder jouw hulp was mijn huisje nooit zo mooi geworden. De groeten komen.

0: Maar vanwege Evelien Verstokt.
1: En niet vergeten, de vaderdag van Antoine van Dalen. Met de groeten van Jeroen, Anja en Michiel. Ook dat mag met een plaatje naar keuze zijn. We droppen het bij de nieuwe single van Danny erover. Die moet je nog voorlezen, even.
0: Ah, er komt er nog eentje bij.
1: Ja.
0: Mijn papa is de allerleukste van de hele wereld, staat er geschreven. En ja, dat is de papa van onder andere Nathalie Moert. Of de man, dat weet ik niet. Maar er staat bij vanwege je schatjes, dat zijn mama en Milan. Ja. De meneer zal wel weten dat het over hem gaat.
1: Voilà. Ja, kijk eens. Hier komt hij, de nieuwe Danny erover.

0: Gloednieuw en in de radio op Vaderdag. Ondertussen 17 na 12. Misschien moeten we toch nog een keer de namen afroepen, Caroline.
1: Ja, want al onze prijzen zijn momenteel weg. De winnaar van de Boom van de Wijngaard is Wendy de Smale.
0: Hola. Okay.
1: Zij heeft ons al laten weten waar ze woont, dus dat is al opgelost.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ga misschien nog eens de mensen afroepen die nog niets laten weten.
0: En ook, wat was het goede antwoord eigenlijk?
1: Ah, Shakira.
0: Hè? Ah ja, is die daar zo met een kabel uit de lucht komen gevlogen?
1: Dat heb ik niet gezien, toch, die kabel.
0: Of was dat op een andere, ja?
1: Dat zal misschien iets anders
0: zijn. Ik zal ergens anders gezeten hebben waarschijnlijk, maar goed, zwart.
1: Goed, de winnaars van de Bonne van Gavarent, Massie Laurent, David Praat, Christophe Buyssen, Tom de Roek en Halle Petra. En dan de bonnen van Tuincentrum Goessens, Etienne Koppens, Guido Schaillé, De Bruin Gregory, Pascal de Landscheren, Stefan Ponnet, Cindy van Wijmeers, Ivan Persoons en Jasper Corijn.
0: Oké, ze krijgen nog allemaal een mailtje, want we hebben adresgegevens nodig. Maar als je nu luistert en je wil die adresgegevens van de winnaars al doorsturen, dan mag je natuurlijk bellen 053-63-05-62. Dan komen alle cadeautjes naar jullie thuis. Ik denk dat we toe zijn aan de laatste, Evie.
2: De laatste plaat, ja, inderdaad.
0: Het is toch weer rap gegaan, jongens.
2: Ja, zeg wel, zeg wel. En het was nog te kort van platen. Ja, nee, ik wil zeggen, van tijd om alle platen te draaien.
0: Maar we hebben ons best gedaan.
2: Ja, zal wel zijn.
0: Voilà.
2: Oké, ik vlieg erin. We vragen een plaatje aan voor de verjaardag van onze zoon, dat is Peter Verstokt. Hij is jarig op 17 juni aanstaande en het mag een keuzeplaatje zijn. Alleszins, de felicitaties komen vanwege zijn ouders, dat zijn Jean-Pierre en Vivian Verstokt.
0: Voor mijn schoonpapa Michel Raas, hij was donderdag jarig, maar vooral ook voor Vaderdag. Vele groetjes vanwege Jeroen, Anja en Michiel.
2: Goedemiddag, ik zou graag mijn geburen uit de Arenstraat een goede en leuke zondag toewensen met een plaatje. Trouwens ook aan het hele Radio Star Team. Aan iedereen een fijne zondag vanwege Patrick en de geburen, dat zijn Danny en Jenny, Luc en Anneke.
0: En voor papa Dirk Dankaert, omdat het vandaag Vaderdag is, een liedje in de radio van de twee zonen Bram en Bert.
2: Graag wil ik mijn papa Hans de Stutter vandaag extra in de bloemetjes zetten. Bedankt voor wie je bent en alles wat je voor ons doet. Fijne Vaderdag en een hele dikke knuffel en kus. Vriendelijke groet vanwege Charlotte.
0: Nog eentje voor de 18-jarige Robin Buyssen vanwege Mimé en Pepe. Een gelukkige verjaardag voor jou, Robin.
2: Graag willen wij onze papa Christophe Buyssen feliciteren met zijn Vaderdag. We willen hem bedanken omdat hij steeds voor ons klaarstaat. Veel liefs vanwege Anke en vriend Jorit, Elke en Robin.
0: Ja, we nemen straks afscheid, maar eerst nog de laatste verzoekplaat. When

0: Ja. Ja, mogen iedereen bedanken. Ja, moeten, mogen, ja, ja, inderdaad.
1: We gaan dat toch doen.
0: Ja, ik denk dat we vooral de sponsors een dikke dankjewel moeten
1: wel
0: zeggen.
1: Zijn.
0: Discount Song, Tuincentrum Goessens, Gavarend, De Wijngaard en Pierre en Carina voor de lekkere fles champagne. Aan allen dikke, dikke merci dat we de cadeautjes mochten uitdelen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, zij die een plaatje hebben aangevraagd.
1: Zal wel zijn. Dat waren er 112 in totaal.
0: Kijk, dus dat is allemaal goed bijgehouden.

0: proficiat aan alle winnaars die een cadeau gewonnen hebben. Zoals je weet, als je nog niet gebeld hebt om het adres door te geven, dan word je wel gecontacteerd door Caroline in een mailtje. We gaan genieten van deze zondag. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. En dan een van deze komende zondagen zitten we weer in de radio, denk ik, Evi.
1: Volgende week is het aan mij, ja.
0: Oh,
1: goed, hè? Ja.
0: Ga je het goed doen?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja. Je gaat dat altijd goed doen. Dus, ja, voilà. Is dat nu weer tot volgend jaar Moederdag, voor we nog eens samen presenteren?
1: Ah, oh ja, dat is iets anders. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Oh jee, dat is een vraagteken.
0: We vinden wel iets uit. Alleszins, dikke merci om te luisteren. Heel graag tot binnenkort.
2: Met een hart voor herzelen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Watervagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Watervagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jou zelf samen. Al meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be.

0: via debbie.be of bel De Klok Rond op 0469-199-799.
1: Levensgevaarlijk!
2: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
3: Zekerpieter.be 0470-050-415.
2: Dat is zeker dat de.
3: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
1: Wie dat de?
2: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
3: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
3: 0470-050-415.
2: Zeker dat Pieter.
0: Radio Star. Have a great weekend.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het Libanon 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie.

gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Een fijn weekend.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal...

0: Vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
4: 0470 050 415.
3: Zeker dat Pieter.
7: Radio Star.
8: Je hoort.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen. Als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Het weekend van Radio

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Je hoort van ons.
2: De muziek zegt alles.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten?

rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthofelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthofelia.be of bel 0475 82 36 21.

0: krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: We gaan eten.
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Donenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: Enjoy the weekend.

0: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
1: De muziek zegt alles.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 15.
4: Kerdadde!
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dadde?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dadde.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker aan Pieter.
0: Enjoy the weekend.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: Goedemiddag.

0: gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
2: Goedemiddag.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
1: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be. Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
3: In het hart van Herzelen.
4: Je hoort van ons!
3: Radio Star.

0: Discount Sonk, Herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klemgereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samengoed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselen bewolkt en overwegend droog, temperaturen tot 21 graden.
2: Radio Start. Dirk van Moorhem.

0: Orkest Manoeuvres in the Dark Electricity. Dat is wat we nodig hebben om plaatjes te kunnen draaien. Hey, welkom bij Star. De komende twee uurtjes is het ook alweer tijd voor Muziekbeelden. Zondagavond 14 juni. We hebben er onder meer klaargezet van Jaap Reeseman. Jij verdient het in deze Around the World van Daft Punk.
1: Dit is Muziek Wilde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje.

0: je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Enjoy the weekend.

Shaking All Over was een popnummer geschreven door Frederick Heath, ofwel Johnny Kidd van de Britse rockband Johnny Kidd and the Pirates. De groep bracht het nummer in 1960 uit als single en de plaat haalde de eerste plaats in de UK single charts. Nadien zijn er nog vele andere versies van het nummer uitgekomen. De bekendste is die van de Canadese groep de Guess Who uit 1965, die ook op single uitkwam en een wereldwijde hit werd. De zanger beschrijft hoe hij over zijn hele lichaam begint te trillen als een meisje dat hij bewondert. Ja. The 3 Degrees, giving up, giving.

Take That and Everything Changes. En dat ze waren ze onder meer Mark Owen, Howard Donald en Gary Barlow. Een formatie, een Britse boysband die vanaf 1990 zowel binnen hun eigen land als internationaal gedurende een aantal jaren steeds grotere bekendheid verwierven. De band werd gezien als de Britse tegenhanger van het Amerikaanse New Kids on the Block. Up Where We Belong hadden we ook nog van Joe Cocker en Maxine Green. Verder nu met muziek van de Rolling Stones. De ouderdomsdeken in de showbiz-wereld. Ze komen er nog altijd uit met nieuwe platen. Emotional Rescue. Dit is er eentje

Yeah, That I Breed, de Hollies waren dat ook al uit het hitte verleden. En dan nu een terugnummertje uit die 80s, 1985, de Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Ja, we blijven nog een beetje hier in Herzeel, hè.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, we wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@ba.be.
2: BA Interieur. Wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

Ja, eind juni is de seizoensfinale van Thuis. En ja, wat er allemaal gaat gebeuren, moet je blijven kijken natuurlijk. Hè. Niels de Stadsbader en Maxime zongen voor jou. Bij jou voel ik me thuis. We gaan naar de top van het uur met onder meer Ava Max en deze I Want It All van Queen. Graag tot straks in deel 2.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen. Daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin met zijn wereldhit uit 1988, Don't Worry, Be Happy. Een nummer dat je ook hoort in de film Cocktail met Tom Cruise. De start van het tweede uurtje muziekwereld hier op deze zondagavond bij Star, 14 juni. Judith komt eraan met Self-Made Woman en deze Ik Wil Je van de Kreuners.
2: Dit is...

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Winkel met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

Want to Hold Your Hand van de Beatles. Dat was een rock- en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting was in de tijd John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Whitney Houston, ja.

Inderdaad, Ring Ting Ting, de Mighty Dubscats uit 1995, waren dat met Magic Carpet Ride, een nummertje dat uit 1995 vandaan kwam en in de Nederlandse hit Parade stond een zestal weken lang, waarop een negende plaats als hoogste notering werd meegegeven. Hier is Survival.

Tem was een Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast die zijn grootste succes kende tussen 1964 en 1966. Een belangrijkste lid van deze groep was van 1963 tot 1966 Van Morrison. En wij draaiden deze Gloria en dit was natuurlijk afkomstig. Komstig uit 1964. Op 2 december werd dit uitgebracht als de B-kant van de singeltje Baby Please Don't Go. Op geen album The Angry Young Tem. Even kijken. Ja, er is iemand jarig vandaag ook. Ik ken Boy George, is jarig deze Britse zanger en disc jockey. Hij wordt vandaag 65. Ja, proficiat zou ik zeggen. Rick Astley is it met Never Gonna Give You Up.

0: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: BEA Interieur, wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Zon, zee en strand. Je hoorde Lisa Lewis erover zingen. En deze week gaat het steeds maar in stijgende lijn de temperaturen. Dus de zon, de zee en strand zal mogelijkheden scheppen. Zelfs aanstaande vrijdag 33 graden. Maar s'avonds kans op onweer. Hè. Maar goed, we moeten het nemen zoals het komt. En ik zie dat het ook alweer tijd geworden is om afscheid te nemen, luisteraars van Stars. We zijn er volgende week weer op zondag tussen 6 en 8 met een nieuwe muziekwereld. We krijgen onder meer nog Lady Gaga en deze

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Discount Song? Een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Feel the music. Radio Star.

Op de Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De muziek zegt alles. Radio.